jouw oren. Ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Radio Ons Twedde.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Okay. Radio on.

De lente wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou? Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan

0: We zijn zo bij je terug.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.

Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, nadat de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. Morgen wordt het weer flink warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
7: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
8: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
9: Yes, hebben we.
8: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

nou een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik een beetje stierwillerig, geloof ik. En ik zei, nou, ik ben Noordeling. We gaan naar het hoofdstation en staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, de tweede perron.

0: jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
6: Yes, hebbes.
5: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
8: Wat is dit, hè?
7: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
9: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
10: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
11: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
12: Hey Adela.
13: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
12: BMW.
14: We zijn helemaal knetter.
15: Ik word helemaal wakker.
16: Even kaart.
17: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
15: Wat?
18: Oh nee, toch niet.
15: Hier. Yeah.
10: Dumpert.nl.
19: Ja, dat is mijn merk.
0: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, omdat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandharen weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.

0: Hey Adela.
1: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
2: BMW.
3: Dat zijn heel wat knetter.
4: Ik word helemaal wakker.
5: Even elkaar.
6: Nou, je aan de verkeerde kaart.
4: Wat?
7: Of nee, toch niet?
4: Yeah.
8: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Hey! Hallo Jumbo. Jumbo vlacht wedden. Dr. P. Rinsema straat 4.
11: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
12: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
13: Jij denkt aan...
14: De kerstverkoop begint!
13: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
15: Yes, hebbes!
13: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
17: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

maar het runt dat in te leg. Hij heeft geen geld voor nee, ook nooit vindt wij de hand. Ach, meneer van de belasting, geef die jong toch ook een kaart.

basics is uit de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net toch heile start, mooi tegen

kring geen vat op die. De wie was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wie. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan hadden wel de koren voor de vier.

0: luisteren. We zijn zo bij je terug. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: Hallo Jumbo. Jumbo Vlagtwedde. Dr. P. Rinsema-straat 4.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.

0: euro's goedkoper. Jumbo Vlagtwedde.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
4: Hé, hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Ik wil kaart.
10: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
14: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
15: Gefeliciteerd,
14: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
14: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
15: Nee.
14: Swipe.
15: What?
14: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Mooi, hier is Gerard van Allerheen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in mijn lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allerheen? Wie gaan met de trekken Allerheen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allerheen? Allerheen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer op de grens.

og brød med blod, brød lepelo. De vind sengt hoogste luid. Kleuren veranderen, de wolk mee spulden en meldens russen nooit. Ik proot met Klaas, de harde voet, op beuk om schien de zonne. De gom natuur het die verzekken, vermeersen nebigen. Mien machtig wat, wat hebt die mist? Dien zilver en die goud, krieg kippenvel, ik heb kolenrilds. Ik pruif het zaan en zot, mien machtig wat, wat hoop van die? Ik wil zo geen op die voer, hier stok met poten weer in die sliek. Voor hier van ijs geboren.

heb mij uit gevecht. Als ik hier ben, dan ben ik niks. En dat is goud voor alles. De blauwe lucht ligt over sliek en molens draaien in de wind.

bekend gedraag. Vrumt genag, de wiede wereld is terwijl via draad en golm.

te kieken met het zicht op het lange schelpenpad. Kinderen op weg naar zwembad, peertjes grozen in het gras. En ik met mijn Zwitsers buutsmes kraste Bobo in de past. Ze was er al een jorevat, dat ik geboren werd. Een lijve bokser, midden naar de snoet. Zij gaf mij smakjes in het mandje bij de trap. En ik gaf u de kersjes van mijn stoet.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

Shadows. Van oude zee tot dollartaal.

0: zo slecht op. En de sputters vreten abins op.
1: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Even
8: kaart. Nou, je gaat de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
10: Hier. Yeah.
11: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Euro's goedkoper. Jumbo vlag Twedde.

0: Jij denkt aan...
1: De kerstverkoop begint!
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes!
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Gefeliciteerd,
3: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
2: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en anders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
6: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
7: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebbes.
7: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
9: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
11: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw

after all that we've been through, still believe it.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.

0: 30 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen er pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
5: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in missingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
8: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Ballymolen. De Rode Gebouw.
9: Al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
10: Jij denkt aan... Mams, de kerstverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
11: Yes, hebbes!
10: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: We zijn zo bij je terug. Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: jij denkt aan.
1: De kerstverkoop begint.
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebben ze.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
4: Hé, hey, Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wak.
9: Even kaart. Nou, je hebt de verkeerde kaart.
10: Wat? Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
14: Wat is dit, hè?
13: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
15: What the fuck?
13: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
14: Nee.
13: Swipe.
15: What?
13: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
15: Zeker.
13: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
16: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op.

0: Premier Rob Jetten is ook bij de Knelparade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook een waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti. En daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket. En in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: de Weekend Vibes.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
2: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer.
4: Bedankt, hè.
3: En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
4: Radio Onstwedde.
5: Welkom bij een nieuw uur.
4: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
3: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
4: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
7: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij België.

0: verschillende sporten. Allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: kortingen op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar van afziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van de Pride begonnen. De botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op de Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestroomden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus.
3: Radio Ons Twedde.
4: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Vlot winkelen. Bij Jumbo Vlag Twedde.
2: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
2: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn heel wat knetter.
8: Ik word helemaal wak.
9: Evil kaart.
10: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
8: Wat?
11: Of nee, toch niet?
8: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
14: Hello. Radio Ons Twente.
15: Welkom bij een nieuw uur.
14: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Vlot winkelen bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
5: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
6: Hey Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
8: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Even kaart.
12: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Oh nee, toch niet.
10: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
16: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
17: Yes, hebbes.
16: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt.

Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: premier Robjet heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden twee vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De vier boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
1: Wow.
0: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse.

0: ondernemers in de buurt.
1: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
6: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
7: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
8: Stil eens.
7: NL-alert!
8: Oh, er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
6: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
9: Radio Onstwedde.
10: Welkom bij een nieuw uur.
9: Dit is jouw Hit Radio.

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Onstwedde.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Ik wil kaart.
7: Nou, je gaat de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Oh nee, toch niet.
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Oh.

0: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlag Twedde.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
5: Stil eens.
4: NL-alert!
5: Oh, er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
3: Wat er ook gebeurt, volg jij NL-alert en informeer anderen.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. Hello Fresh, hello avondeten.
7: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
8: Gefeliciteerd,
7: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
7: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
8: Nee.
7: Swipe.
9: What?
7: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
7: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Zij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En...
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
3: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
4: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlag Twedde.
5: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Radio Onstwedde.
2: I'm losing my self-control.

0: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
1: Wat is dit, hè?
0: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
2: What the fuck?
0: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
1: Nee.
0: Swipe.
2: What?
0: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
5: BMW.
6: Dat zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: Nou, je bent de verkeerde kaart.
2: Wat?
10: Of nee, toch niet?
2: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
12: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
13: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
14: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
15: Hello. Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
16: Jij denkt aan...
17: De kaartverkoop begint!
16: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
18: Yes, hebbes!
16: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: Op het station van Duivendrecht is geschoten. Vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En...
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend vibes.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU, ieder mens andere zorg.
2: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
4: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint! Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebben we.
4: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om goud in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.

0: Het beste van toen.
1: Beste van toen.
0: Maar ook het beste van nu hoor je hier.
2: Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Hey Adela.
5: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
6: BMW.
7: Dat zijn helemaal knetter.
8: Ik word helemaal wakker.
9: Even elkaar.
10: Nou, dat is aan de verkeerde kaart.
3: Wat?
11: Of nee, toch niet?
3: Yeah.
1: Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
3: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: hoog bezoek op de boterparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelde onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terecht kwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt het peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af. En dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Frits, er is een NL Alert.
5: Stil eens.
4: NL Alert.
5: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf.
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Pinakwark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola. Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd,
2: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
6: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
7: Hé, hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
9: BMW. Woo!
10: Dat zijn heel wat knetter.
11: Ik word helemaal wakker.
12: Even kaart.
13: En hoor je aan de verkeerde kaart.
11: Wat?
14: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
15: Ja, dat is mijn merk.
16: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
17: Radio Ons Twedde.
18: Welkom bij een nieuw uur.
17: Dit is jouw Hit Radio.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder de invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En...
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. DJ's from Mars.
3: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
4: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten. Hello.
6: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
8: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: jij denkt aan.
1: De kerstverkoop begint.
0: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
0: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
5: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
6: DJs from Mars present Mashup Universe, exclusively on One World Radio.
7: Hello people of tomorrow, DJs from Mars are back with a brand new episode of Mashup Universe, exclusively on One World Radio, the sound of Tomorrowland. We're here every month to play the best bootlegs, remixes and mashups we selected for you. So let's start right now with the first tracks. Here comes the Geltrix and Chess mashup of Pickle and Dua Lipa, Believe Electricity, the We Dems VIP edit of Joel Corey, Head and Heart, but first of all our brand new bootleg of James Hype, ATB and Own Boss and Sevek, Ferrari vs 9PM vs Move Your Body. Here it is.

0: Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Die X-File.
3: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitzingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij België.

0: ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu, met 50% korting.
1: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
7: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
8: Radio Onstwedde.
9: Welkom bij een nieuw uur.
8: Dit is jouw Hit Radio.
10: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
11: Hit.

weekend en dan gewoon even een uurtje dance classics op de radio. Mocht je suggesties hebben voor de lijst, je kan een mailtje sturen via dxfly.nl. Lost Frequencies nu. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

zin om te doen alsof het een jaren 90 feestje is, toen happy hardcore nog een ding was. En toen we in kleren liepen die, nou ja, laat ik het zo zeggen, nu niet meer hip zijn. Nakatomi had een mega hit in 96.

berichtje binnen van Jorn via dxy.nl. Daar kun je met ons mailen. Dankjewel, Jorn. Hij is onderweg naar zijn werk. Hij moet het hele weekend werken, maar heeft wel zin in wat voor hem jeugdsentiment is. De bingo plays in the Far East Movement.

zitten natuurlijk vocalen verwerkt. Maar Bakermat is wel een van de koningen van de instrumentale muziek. En een andere koning van de instrumentale muziek is natuurlijk Robert Miles. Ik had gewoon zin, toen ik in de auto zat in de studio, om deze weer eens te draaien. Het legendarische Children.

0: D'Agostino. L'amour toujours brengt een einde aan deze episode van
1: X5.
2: From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Amsterdam stond in het teken van de boterparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie, die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden.
0: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. De Saturday Night Club.

0: Dit was het NOS Show.
1: Groningen 1 verkeersinformatie.
2: Dankjewel. Tijd voor de verkeersinformatie op Groningen 1. Twee flitsers in onze regio. We beginnen op de A7 Winschoten. Bij Winschoten tussen de grens met Duitsland en Groningen. Bij 245.1 staan ze op je te wachten. En ook op de N366 bij Veendam. Daar staan ze ook te flitsen bij hectometerpaaltje 0.4. Ja, voor de actuele flitsers check je uiteraard de Flitsmeister app. En dan blijf je op de hoogte en meer rij je nooit ergens te hard.

0: welkom bij deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club bij Groningen 1. De komende twee uur bij jou met de lekkerste muziek. We beginnen met een heerlijke zomerrit van dit jaar. Misschien wel de zomerrit van dit jaar. De Bausa en Magnetic hoor je nu op Groningen 1.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Noorse formatie De Bauta. Hun grote doorbraak internationaal was dit. Magnetic hoorde je aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club. Op deze zaterdag 1 augustus. 1 augustus alweer, ja, 2026. Van harte welkom bij show 286 van dit radioprogramma. Hier op Groningen 1. Leuk dat je erbij bent. Ik hoop je tot 10 uur lekker te vergezellen. Tijdens de warming van jouw zaterdag stapavond. Zo is dat ook alweer. Ik hoop dat je een lekkere dag hebt gehad. Of dat je weekend lekker is begonnen misschien wel. Of ja, misschien zit je ook wel midden in je vakantie. Kan uiteraard ook. Ik zou het leuk vinden als je even laat weten wat je aan het doen bent. Vind ik ook heel gezellig. Heb ik in elk geval het idee dat de mensen meeluisteren. Want ja, kunnen ook heel veel luisteraars natuurlijk gewoon op vakantie zijn. Stuur even een DM @JulianBuijst op Insta. Dat zou ik heel gezellig vinden. En wie weet, en krijg je straks jouw vakantieplannen wel op de radio te horen. En ja, we gaan dus weer beginnen aan een nieuwe show. Vorige week was het even een uitzending non-stop. Had ik een etentje met de familie. Heel gezellig en lekker was dat. Maar goed, ja, dat kun je ook niet altijd een radioprogramma doen. Dus ja, vorige week moesten we het even overslaan. Maar dat is niet erg. Eten moet je soms ook doen, toch? Ja. Eerst gaan we maar eens even beginnen met de eerste uur. Want ja, we moeten toch even weer inkomen. In dit eerste uur onder andere de vaste onderdelen zometeen. Wat dacht je van de Club de 3? De mashup van deze week ga je ook horen. En zo direct ook die classic tune. Maar ja. We moeten ook even met z'n allen weer gaan met de dames meezingen. Want ja, die stapavond gaat ook beginnen. Ook al ben je misschien op je vakantie. Ben je al elke avond aan het stappen, wat natuurlijk kan. Nou, laat nou ook bijvoorbeeld hier de vlaggen de week de beste zijn begonnen. Dus genoeg feestjes in de buurt de komende tijd. Wees welkom.

0: blijft gezellig hangen dus tot aan 10 uur hier bij Groningen 1. Waarin we nu doorgaan met...
1: This is the Classic Tune.
0: In de Classic Tune hoor je dat de 2X nummer 1 is van de datum van vandaag. Ditmaal dus terug naar 1 augustus. Twee recente uit 2014 en 2015 met Anders Nielsen en Nicky Jam.
1: Het

Enrique Iglesias, Yo de El Perdón hier in de Saturday Night Club. Dat was de nummer 1 van Nederland op 1 augustus 2015. 11 jaar geleden, jongens. Tijd gaat snel. Daarvoor, van een jaar eerder, Anders Nielsen en Salsa Tequila. Ja, wat eigenlijk best wel een gekke plaat is. Wist je wel dat het origineel is geschreven als een parodie op typische Spaanstalige zomerhits, zoals die van Pitbull en Michetello? Zelf sprak hij namelijk helemaal geen Spaans, want het is ten eerste ook een Noorse cabaretier. Hij is wereldwijd viral gegaan met deze plaat. Het nummer is opgebouwd uit een aanstekelijke saxofoonbeat en veel accordeonmuziek. Nou, dat horen we zeker wel. Gecombineerd met gewoon puur willekeurige Spaanse woorden. Gerechten en ook de popcultuur komt langs. Ja, het is eigenlijk best wel een bizar grappig nummer als je die hele tekst gaat bekijken. Onder andere bij drank en eten komt natuurlijk tequila voor. Maar de cerveza, burrito, guacamole, taco, nou, mojito.

Maar ook bekende personen uit bijvoorbeeld Spanje en dat soort landen. Zoals Shakira, Ricky Martin. Maar ook gewoon random losse woorden van zoals Sombrero, Madrid, Mallorca, Ibiza. Nou, al die feestoren, zeg maar. Het is in Nederland een nummer 1 hit geweest. En in heel veel andere landen. Dus ook een grote zomer hit geweest in 2014. Die hoorde je hier op Groningen 1 in die classic tune. Waarin we nu verder gaan met nog een klassieker uit 2014. Wat eigenlijk puur toeval is. Waar ik eerder niet aan gedacht heb. De grote doorbraak denk ik wel qua muzikaal van Ariana Grande ga je nu horen. Ze had een samenwerking met Zed. Dit is Break Free op Groningen 1.

Chesto en Red Lights hier op Groningen 1. Daarvoor Ariana Grande samen met Zed en Break Free. In de set in de nightclub, daar luister je nog steeds naar met zometeen een nieuwe editie van de Club Tip 3. Ook Nico en Vince ga je horen met Am I Wrong. Maar eerst de grote doorbraak van Sarah Larsson. Dit is Never Forget You.

Evans, You're the Am I Wrong. En daarvoor lekkere klassieker van Sarah Larson. Inmiddels wel Never Forget You. Brengt de tijd 8:58. Tijd voor een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases, naar mijn mening, van dit moment. Ja, we zitten een beetje in de leukste tijd van het jaar, kunnen we vaak wel zeggen. Vaak zeggen we daarbij dat het trouwens dan maar kerst is. Maar ja, de festivals zijn weer bezig. En dat betekent dat er ook weer heel veel muziek wordt uitgebracht. Nou, waren er natuurlijk tijdens de afgelopen twee weekenden ook best wel veel leuke muziek te checken. Nou, was dat wel te checken, bedoel ik. Ja, Tomorrowland was natuurlijk vol aan de gang. Ik heb er best wel van genoten, moet ik zeggen. Maar ja, dat betekent ook gewoon dat er gewoon heel veel nieuwe muziek langzaam weer uitrolt. En ik heb weer drie nieuwe beukers voor je meegenomen. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van, ja, niet de minste, de Swedish House Mafia. Ook D.O.D. ga je horen met een nieuwe single. Maar we beginnen met de nummer 3. Die is voor Armin van Buuren. Samen met Sascha hebben ze een nummer uitgebracht. Heeft hij een nummer met Sascha uitgebracht. Sorry. En op nummer 3 vind je Everlasting. Nummer

Nieuwe muziek van de Swedish House Mafia samen met Licky Lee. En Happiness Is So Sad. Vinden zij tenminste, want ik denk dat geluk juist heel vrolijk is. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Op nummer 1 stond dus de Swedish House Mafia als nieuwe releases samen met Licky Lee. Je weet wel, die van Follow. Ja, zij inderdaad. Zij is de vocalist. Yo, the happiness is so sad op 1. Daarvoor D.O.D. samen met Izzy Bizu en Careful. En daarvoor op 3. Ja, de man hoeft geen introductie, denk ik. Armin van Buuren samen met Sasha. En Everlasting op 3 dus in deze Club Tip 3. Ja, voor meer Club Tip 3 en andere nieuwe releases check je natuurlijk de Spotify afspeellijst. Met daarin ook het hele complete archief. SNC Club Tip 3 2026. Daar staan alle tracks in die dit jaar in die lijst hebben gestaan. Met nog een kwartier te gaan in het eerste uur. Onder andere Lady Gaga onderweg. Ook Calvin Harris ga je horen. Maar eerst Flo Rida. Een klassieker op je radio nu. Dit is I Cry hier op Groningen 1.

Simon Florence Welf. Je hoorde Sweet Nothing en daarvoor Florida en I Cry. Ja, die Calvin Harris heeft dus de afgelopen twee weekenden ook op Tomorrowland gestaan. Niet onverdienstelijk, vind ik. Ik heb twee keer wel een uur genoten van zijn show, kan ik wel zeggen. Nou, zo langzamerhand is, als je die nog misschien wilt checken, Tomorrowland is al die sets van natuurlijk voornamelijk de mainstage één voor één aan het uploaden. Ja, misschien komt hij van Calvin Harris ook wel weer online. Ik vond het bijzonder. Hij stond trouwens ook voor het eerst op Tomorrowland. Maar goed, ja, zijn optreden heeft mij positief verrast. Twee keer, kan ik wel zeggen. Goed, tot zover dus Calvin Harris, Sweet Nothing. Misschien hoor je me een andere keer wel weer. Je luistert naar Groningen 1. Goedenavond. Je luistert naar de Saturday Night Club met ondergetekende Julian. Met zometeen ook op dit radiostation in de muziekmix Lady Gaga. Vergeten klassieken kunnen we wel zeggen. Applaus. Maar eerst een man die natuurlijk ook op Tomorrowland stond. David Guetta, de Fransman met toch wel de meeste hits in Nederland. Volgens de statistieken. Samen met Dirt Party en John Martin. Nou, John Martin ken je dan natuurlijk weer als vocalist van Don't You Worry Child van de Swedish House Mafia. Maar ze zijn met z'n drieën de studio ingegaan en hebben een nieuwe single uitgebracht. Dit is Human, nieuw op Groningen 1.

dus net even nagekeken. Uit 2015 komt deze plaat weer. Lady Gaga en Applause. Als laatste van dit eerste uur, van het eerste uur, zit er inmiddels alweer bijna op. Sterker nog, hij zit er over exact 1 minuut en 15 seconden op. Dat betekent dat we richting het journaal van 9 uur gaan. En ja, dat we nog een uurtje set in de nightclub te goed hebben. Dus blijf lekker hangen en ja, luister even naar de nieuwsberichten. En dan hoop ik zometeen na 9 uur bij je terug te zijn met nog een uur set in de nightclub. Blijf lekker hangen, pak wat lekkers en maak de dansvloer ready. Want er komen nog meer heerlijke dansbare hits aan. Dit radiostation. Graag tot zo!

0: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat speelt in Oost-Groningen.
1: Het is nu 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Marnix, dankjewel.
3: Groningen 1, verkeersinformatie.
0: Tijd voor je flitsupdate. Via Flitsmeister staan er 2 flitsers. Eentje op de A7 in ons centrumgebied tussen de grens met Duitsland en Groningen bij Winschoten. Bij 245 per deen staan ze je op te wachten. En ook op de N366 bij Veendam. Bij hectometerpaaltje 0.4 staan ze op je snelheid te controleren. Ja, voor actuele flitsinformatie check je natuurlijk als je onderweg bent. Nou, niet met de telefoon in de handen natuurlijk. Maar wel de mobiele app van Flitsmeister. Dankjewel.

0: Welkom terug bij uur nummer 2 van de Set in de Naarclub voor deze zaterdag 1 augustus 2026. Onder andere in dit uur het Groningen 1 weerbericht. Maar eerst een van de lekkere dance hits voor dit moment. Adricate en Coming Home.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

geval zag je ze in de achtergrond. Je hoorde Advocate en Coming Home. Een van de lekkere nieuwe dance hits van dit moment hoorde je hem aan het begin van uur nummer 2. Van deze aflevering van de Set in de Naarclub. Welkom terug bij deel 2 van editie nummer 286 alweer van dit radioprogramma. Ik hoop dat je nog lekker een uurtje bij me blijft met de warming up van je zaterdagstapavond. Met in dit tweede uur, waarin ook veel relatief nieuwe muziek zit, tegen 9:30 ook het uitgebreide Groningen 1 weerbericht. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ja, en gewoon hele goede muziek. Laten we daar lekker gauw mee doorgaan. Des te sneller zijn we misschien ook wel weer onderweg naar huis. Maar daar gaat het niet per se om. Ja, des te meer muziek kunnen we draaien. Want ja, 10 uur is 10 uur. Die tijd wacht niet. Dus laten we daar lekker mee doorgaan met de muziek. Onder andere dus in dit eerste 30 minuten zometeen Sigala. De Swedish House Mafia komt langs. Nicky Romero. Maar we beginnen met het WK-anthem van dit jaar. Shakira samen met Burna Boy. Dit is Die Die hier op Groningen 1.

0: Nicky Romero. Like Home, het is een samenwerking met het DJ-duo Nervo. Die hoorde je hier op Groningen 1 en daarvoor Shakira en Buddha Boy en Die Die. Zometeen onder andere nog muziek van Sigala. Ook Sam Veld ga je horen. Maar nu eerst de grote doorbraakhit van het beste DJ-trio denk ik ooit gemaakt. De Swedish House Mafia. Dit is Miami to Ibiza.
1: She says

Prospa en Kloon. Free your mind. Ik hoop dat je lekker uit je dag gaat vanavond. Als je op stap gaat, heel veel plezier. Door met de klassieke hit van Mohambi samen met Aiken. Dit is Dirty City.

Rick, ken je deze nog? Segala en Easy Love hoor je hier op Groningen 1, waarin we zometeen richting het Groningen 1 weerbericht gaan. We gaan eens even kijken of het weer een beetje zomers wordt in Nederland. Het was vandaag eigenlijk best wel lekker, maar ja, even kijken of het straks de komende week nog mooier weer wordt. We zullen het zien over 3 minuten 53, want eerst gaan we luisteren naar Sam Veld. Dit is Show Me Love. Break

Bramfeld. Zijn grote doorbraak was dit. Show Me Love. Hier op Groningen 1, waarin het nu tijd is geworden voor... Groningen 1 weerbericht, samengesteld door onze redactie van Groningen1.nl. Ja, vanavond en vannacht wordt het helder met hier en daar wat mistbanken. Het kwik zakt tussen 10 en 14 graden. Morgen verdwijnen de mistbanken en komt er zon weer aan bod. Gaandeweg de dag komt er wat meer bewolking. Het wordt 22 tot 26 graden met een zwakke tot matige zuidoosten tot later noordoostenwind. In de avond en nacht opklarend met weer een minimum van 14 of 15 graden. Maandag is het vrij zondag met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Wordt het 27 tot 31 graden. In de nacht daalt het tot een graad of 18 of 19. Dinsdag is de zon goed aanwezig met in de loop van de dag ontstaande stapelwolken. Wordt verder de provincie in wederom tropisch met 30 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later in de middag en avond wordt de kans op een regen- of onweersbui weer groter. Daarbij wordt het dan woensdag en donderdag wel weer droog. En is regelmatig de zon aanwezig. En wordt het 25 of 26 graden. Op een woord echt nauwkeurig. Dat met de lengte van dit achtergrondmuziekje. Nee goed, dus als je vanavond op stap gaat, hou rekening met dat er een kans is op van mistbanken. Ja, en voor de mensen bij de Week de Beste die al die evenementen gaan meedoen. En onder andere natuurlijk ook meegedoen aan het bijvoorbeeld 40 uur padel. Ja, ze hebben er eigenlijk ideaal weer bij. Niet koud, het wordt wel wat warm. Dus voor de jongens die daaraan meedoen, heel veel sterkte namens mij. Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat speelt in Oost-Groningen. En download die app ook. Een half uurtje van deze aflevering van de Saturday Night Club is ingegaan. Zometeen Antor en Talk to You, maar eerst Metro Station en Shake It.

track. Dan weet je dat de zomer in elk geval bezig is. Don Omar samen met Lukenzo. Terug naar 2012. Die zomer was heerlijk dankzij Danza Kuduro.

The Script en Man on a Wire in de Saturday Night Club hier bij Groningen 1. Daar luister je namelijk naar. Nu op Groningen 1. Ik moest even naar mijn woorden zoeken. Maar goed, nu op Groningen 1. Nieuwe muziek van Kygo samen met Max McNown. Dit is Take Me Back.

laatste van vanavond. De eerste track die deze maand 18 jaar oud wordt. Je hoorde Eric Prydz en Piano. Hij komt uit augustus 2008. Toen is dat nummer uitgebracht. Een volledig instrumentaal nummer. Het werd in onder andere Zweden een grote hit. En in Nederland stond het ook een grote een lange tijd in de hitlijsten. Hè? Goed zeggen, Julian. Ja, dat was dus de ene laatste van vanavond. Want we gaan ermee ophouden. Want ja, het loopt alweer richting 10 uur helaas. Show aflevering 286 kan het archief in. Zometeen op Groningen 1 hoor je de Groningen 1 non-stop de Stand Night. Ja, ik moet nog even wennen dat we sinds een maandje heten we dus Groningen 1. Maar ja, de programmering is daarin ook een beetje veranderd op zaterdagavond. Voorheen was dat gewoon non-stop muziek. Maar we gaan nog tot 12 uur lekker door blijven dansen met muziek van onder andere Justin Bieber, Gabri Ponte, Marcus Schultz, Avicii, Rihanna, Regard ga je horen. Ach, en nog heel veel meer heerlijke muziek tot 12 uur. En als je wat ouder bent, kun je om 12 uur ook nog luisteren naar de echte classics. Want de Disco Night is er dan ook. Over disco gesproken, daar ga je straks nog meer over lezen op de website de komende week. Want we gaan wat leuks doen met het WK Westen thema. Kan je wel zeggen, volgende week is er dus geen reguliere Saturday Night Club. Meer daarover lees je later op de site. We gaan er dus mee ophouden. Mocht je nog naar de WK Westen gaan en leuke activiteiten gaan doen deze week, heel veel plezier. En ja, anders ook veel plezier met je week natuurlijk. We gaan ermee uitscheiden. De laatste plaat voor vanavond is voor Liam Payne samen met Rita Ora. En For You. Nou, als je dus vanavond op stap gaat, doe voorzichtig, kom heel thuis. En dan spreek ik je volgende week weer voor de kerstverse. Niet normale, maar andere Saturday Night Club. Ja, klinkt verwarrend, hè? Snap ik.

0: een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijk over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon. En er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En...
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Old but gold.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Dat zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Ik wil kaart.
9: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
13: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
14: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting. Bye.

0: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
3: Gefeliciteerd, hè?
2: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
4: What the fuck?
2: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
3: Nee.
2: Swipe.
4: What?
2: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
4: Zeker.
2: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Radio Onstwedde.
6: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
7: Barbra Streisand.